Dus je mij ziet, dat voelt me goed. Dus dat je ook zegt, dat ik niet feest is. Dat weet ik, dat ben je ook. Mijn glaaf ook, ook om je zie. Ik zie mij, het was te verglesdien. Vraag niet naar, schelma, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen, zalen